0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 8 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag

0: voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Nog een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen.

0: mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Met vandaag in ons programma Ecclesia de overdenking en muziekkeuze van Annerie Schnier, verbonden aan de woonzorglocatie Krunnensommer.

in Hellendoorn. Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Wij beginnen in de Martinikerk van Groningen met psalm 95, de versen 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. De organist is Sietse de Vries.

Willem Vogel leefde van 1920 tot 2010. Hij was jarenlang kantororganist van de Oude Kerk in Amsterdam en ook nog oprichter van de Sweelinck Kantorij. In het liedboek 2013 staan 60 door hem gecomponeerde gezangen. En in de katholieke bundel Gezangen voor de Liturgie 3 onberijmde psalmen op tekst van Ida Gerhard en Marie van der Zijde. En ook nog een aantal liederen van Oosterhuis en Barnard. Van Willem Vogel een 5-tal composities. Wij beginnen met 4 liederen uit het liedboek 2013. Zingen en bidden in huis en kerk. Lied 648 op tekst van de dominee André Troost. Zing Halleluja hemel en aarde. En lied 318 op tekst van Jan Willem Schulte-Northolt. Het woord brengt de waarheid teweeg.

Vervolgens twee liederen van de dichter-predikant Sietse de Vries. Lied 792, Kom God en schrijf uw eigen naam. En lied 266, Die ons schiep en ook nu nog. Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken.

en van Willem Vogel ook nog het lied uit de bundel, de katholieke bundel, Gezangen voor de liturgie. Het is een antwoordpsalm op tekst van Ida Gerhards en Marie van der Zijde. Psalm 138, Loven wil ik u met heel mijn hart. Joemien Tissink en het Amersfoorts Vocaal Ensemble.

Dat waren 5 liederen van Willem Vogel. 4 uit het liedboek voor de kerken, zingen en bidden in huis en kerk. En 1 uit de katholieke bundel, gezangen voor liturgie. Lied 648, 318, lied 792 en lied 266. En uit de katholieke bundel, de antwoordpsalm 138, loven wil ik u met heel mijn hart. Het Vocaal Theologenensemble en het Amersfoorts Vocaal Ensemble met de sopraan Jomien Tissink. Het is tijd voor de overdenking en muziekkeuze van Annerie Snier. Op haar verzoek beginnen we met een lied van Boudewijn de Groot. En daarna geef ik haar graag het woord.

0: 해주십시오.
1: Beste mensen, mijn naam is Annerie Snier, geestelijk verzorger voor Zorgaccent en bij Willem en Dominee. Ik wil het met u graag hebben over uw erfenis. Nu denkt u misschien, daar heb je weer iemand van een goed doel die mijn erfenis nodig heeft. U ziet die reclames vast ook wel eens voorbij komen. Mensen die met een logo van een goed doel naast zich vertellen dat ze natuurlijk als eerste iets aan hun kinderen zullen nalaten, maar ook aan het genoemde goede doel. Niks mis met goede doelen, maar dat werkt mij altijd een beetje op de zenuwen. Daar heb je toch geen reclame voor nodig? Dat kan toch iedereen zelf ook wel bedenken? Maar laten we eerlijk zijn. De kerk was vroeger berucht als degene die nog wel eens de erfenis in de wacht sleepte en de familie had het nakijken. De kerk hoefde daar niet veel voor te doen. Geen reclame bij nodig. Wellicht was de gedachte dat je God dan toch misschien iets gunstiger zou stemmen in het hiernamaals, als je een flink bedrag naliet aan de kerk. En er werden natuurlijk ook best goede dingen meegedaan, diaconale dingen. Er werden in vroegere tijden hofjes voor ouderen gesticht, die de naam van de gullegever kregen. Maar er waren natuurlijk ook die gewoon geld nalieten zonder dat aan de grote klok te hangen. Omdat er in de Bijbel staat over het geven aan een goed doel, laat uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet. Kortom, laat je er niet op voorstaan. Klop jezelf niet op de borst over het geven van geld aan een goed doel. Over hoe een kerk aan een erfenis komt, daar kan ik u nog een leuke anekdote over vertellen. Van niet eens zo heel lang geleden. Een voorganger krijgt een begrafenisondernemer aan de lijn met de vraag of de voorganger bij het graf van een mevrouw een klein woordje wil doen, want het staat als wens in het testament van deze vrouw. Het hoeft niet veel te zijn, maar gewoon iets wat de aanwezigen een hart onder de riem steekt. De voorganger kijkt in de agenda. Het komt die voorganger die dag helemaal niet uit en denkt, ze was ook helemaal geen lid van onze kerk. De voorganger verontschuldigt zich en hangt op. Dus de begrafenisondernemer belt de voorganger van een andere kerk in de buurt. Ach, denkt die voorganger, dat kan nog net tussen lunch en een vergadering door. En de voorganger gaat inderdaad naar de uitvaart om een klein bemoedigend woord aan het graf te spreken. Een paar weken gaan voorbij en de voorganger die wel gehoor gaf aan de wens van deze dame krijgt telefoon van een notaris. Of de voorganger het rekeningnummer van de kerk even op kan noemen. En tot ieders verrassing wordt daar een flinke geldsom opgestort, waarmee het een en ander gerenoveerd kan worden. Want dat stond ook in het testament beschreven. De erfenis zou gaan naar die kerk die gehoor gaf aan de wens van de vrouw. Tja, ongeluk zit in een klein hoekje, maar een erfenis blijkbaar ook. Ik hoor u denken, zie je nou wel? Ze is toch uit op onze erfenis. En ze gaat vertellen over de goede werken van de kerk en dat er geld voor nodig is. Nee hoor, daar wil ik het u helemaal niet met u over hebben. Want u weet hopelijk wel dat je sowieso voorzichtig moet zijn met mensen die over uw erfenis beginnen. Vandaag was het weer in het nieuws. Phishingmail met bedriegers die u al even zullen helpen met uw erfenis. Ook Jezus heeft een mening over het fenomeen erfenis. En daarom lees ik u even een stukje uit de Bijbel voor. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Jezus zei tegen hen, Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En Jezus vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en brouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? En Jezus besluit met de woorden, zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Die woorden van Jezus, daar kan ik niks aan afdoen of toedoen. Die spreken voor zich. Wees rijk in God. Nee, mijn vraag naar uw erfenis is een hele andere. Ik zou graag met u willen nadenken over die andere erfenis, die geestelijke erfenis die u hebt meegekregen. Wat ligt er in uw hart als schat verborgen? Iets waarvan u denkt, dat zou ik de wereld of een volgende generatie mee willen geven. Die waardevolle schat die u door uw leven heen verzameld hebt. Ze kunnen uit allerlei ervaringen zijn opgebouwd. Zijn het waarden en normen die in uw opvoeding belangrijk waren? Zijn het misschien inzichten vanuit de geloofstraditie? Wat troost u in moeilijke tijden? Waar hebt u uw hart en ziel op gericht in de jaren die voorbij gingen? Wellicht is er uit de erfenis wat aan de kant gezet, omdat het verleden te zwaar was of u beschadigd heeft. Maar wat is er wel gebleven? Wat hebt u in al die jaren dat u nu leeft aan waardevolle inzichten verzameld? Wat is in al die jaren met u meegegaan? Heeft kleur en vorm gegeven aan uw leven? Wat troostte in moeilijke tijden en hielp u het leven door? Wat zou u daarvan door willen geven aan de volgende generatie? Op veel levensgebieden zouden we ons die vraag kunnen stellen. Wat heb ik als geestelijke erfenis gekregen en wat geef ik door aan de mensen die na mij komen? Met wie zal ik dat gesprek houden en met wie gaat u dat gesprek houden? We luisteren nu naar Tel je zegeningen. Een andere dan u misschien verwacht, maar ook een hele mooie. En na het lied luisteren we naar Judith Kudoot met haar lied De Erfenis.

hebt geluisterd naar de overdenking en muziekkeuze van dominee André Schnier, verbonden aan Krunnenzommer in Hellendoorn. Het laatste gedeelte van ons programma Ecclesia, muziek uit Engeland, uitgevoerd door het prachtige koor de Cambridge Singles onder leiding van John Rutter. Drie hele mooie bekende liederen, allemaal gearrangeerd door de dirigent. Wij beginnen met Be Thou My Vision. Wees gij mijn visioen, o Heer, van mijn hart. Overdag en 's nachts is uw aanwezigheid mijn licht. Gij zijt mijn wijsheid en mijn ware woord. Ik altijd met u en u altijd met mij. Be Thou My Vision.

Heel geliefd is het lied Amazing Grace van de Anglicaanse priester John Newton, overleden in 1807. Geweldige genade, hoe zoet is het geluid dat een zondaar als mij redde. Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Johannes 9, vers 25.

En we eindigen met Glory be my God this night. Alle lof aan u, mijn God, deze nacht voor alle zegeningen van het licht. Houd mij, o bewaar mij, onder beschutting van uw vleugels. Vergeef mij, Heer, het onrecht wat ik vandaag heb gedaan. En mag ik rust vinden in u. Verfris mijn kracht, zodat ik u kan dienen als ik ontwaak. Prijs hem, alle schepselen hier beneden. Prijs de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Cambridge Singles, onder leiding van John Rutherford.

Met de Cambridge Singers onder leiding van John Rutter zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia. Met centraal erin de bijdrage van Annelies Nier uit Goor. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst wij. Hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek Omroep. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt vandaag zoals altijd weer verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van ons programma, de eerste na een lange zomervakantie, luidt: oude muziek voor iedereen. Vandaag is de laatste dag van het jaarlijkse festival Oude Muziek, dat vanaf vrijdag 28 augustus weer vele klassieke muziekliefhebbers naar Utrecht heeft gebracht. De titel van het festival dit jaar is Giving Voice. Ja, u raadt het al, de stem zal een belangrijk deel uitmaken vandaag van ons programma. Muziek begint namelijk bij de stem, bij adem die klank wordt, bij een lichaam dat zich laat horen. We beschouwen de stem als iets wat ons uniek maakt. Naast de muziek hoort u van ons dan ook veel stemmen. Klanken van het individu, dat is dus de vocalist, als meerstemmig het koor. Dat geldt evenwel niet voor de eerste muziek van ons programma vandaag, dat we gaan draaien. Hoe kan het ook anders? De peetvader van de oude muziek, Johann Sebastian Bach. Luister maar eens naar het instrumentale slotdeel uit de kantate Zeilob und Preis mit Ehren, Bachwerken verzeichnis 167, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorkest, met Jojo Ma op de cello.

mooie opgewekte klanken van Johann Sebastian Bach. Wij openden het programma, ik zei het al, met Ton Koopman, die het Amsterdam Barok Orkest dirigeerde, met het slotdeel uit de kantate Zeilob und Preis mit Ehren, Bach-werkenverzeichnis 167 van, zoals ze zegt, Johann Sebastian Bach. Het repertoire voor de stem is eindeloos. Van Gregoriaans tot troubadourslyriek en van de sacrale polyfonie tot wereldlijke vormen als opera. En natuurlijk melodrama, uit zowel de middeleeuwen, de renaissance als de barok. Alle vormen, ik beloof het u, komen vandaag voorbij in ons programma. Zoals bijvoorbeeld de muziek van Georg Friedrich Händel. Heel toepasselijk vandaag. Deze muziek is namelijk opgedragen aan de stad van de Oude Muziekfestival. Dat is dus Utrecht. U hoort het koor, solisten en orkest van Consensus Musicus Wien, onder leiding van de beroemde dirigent Nicolas Hornancourt, in het We Praise Thee, O God, uit het Utrecht Te Deum, Händelwerkenverzeichnis 27.8, gecomponeerd door Händel voor de Vrede van Utrecht in 1713, die een eind maakte aan de Spaanse Successieoorlog.

Aria, u hoorde de Aria van Georg Friedrich Händel. We praise thee, O God, uit het Utrechtse deem. Händelswijken verzeichnis 278 door koororkest en natuurlijk ook de instrumentale versie van Consensus Musicus Wien. Ik zei het al, de dirigent Nicolas Hallancourt. In zijn publicatie uit 1604 presenteerde de Engelse componist John Dowland 7 stukken van ensemblemuziek op basis van de 4 dalende noten die hij de Lacrima of Seven Tears noemde. Hieruit hoort hij de jonge sopraan Elizabeth Hetherington, die deze week ook schitterde tijdens het festival. En zij zingt vandaag van natuurlijk John Dowland Flow My Tears. Ze wordt begeleid op de luit door David Mocker.

Giving voice, laat de stem klinken. En deze stem was van de sopraan Elizabeth Hetherington, die werd begeleid door David Mecker op luid. In een compositie van de Engelse componist John Dowland zong zij het Seven Tears uit de Lacrima of dalende noten. Goed, dat was dus John Dowland. En we blijven in Engeland, want we krijgen nu de Engelse componist William Byrd die op het podium verschijnt. William Byrd die leefde van 1543 tot 1623 en hij schreef geen vrijblijvende muziek. Als katholiek componist aan het protestantse hof van Elisabeth I... wist hij hoe hij gehoord wilde worden. Zijn muziek weerspiegelt dit in de manier waarop de stemmen zich organiseren. Zijn composities waren veelvuldig te horen, de afgelopen week ook tijdens het festival Oude Muziek, zal ik het al eerder zijn. Maar nu hoort u het Sanctus Benedictus uit de Missa Trefocum, uit de Missa Trefocum, zei ik al, van William Byrd, uitgevoerd door het ensemble Pro Canzione Antiqua onder leiding van Bruno Turner.

stemmige muziek uit de Renaissance. William Byrd was de componist van het Sanctus Benedictus uit de Missa Tre Vocum. U hoorde het gezelschap Pro Cantione Antiqua onder leiding van de dirigent Bruno Turner. Ja, de nu volgende chaconne in G mineur van Henry Purcell. Ja, u hoort het goed, wederom een Engelse componist uit vroegere tijden, is getoonzet in frazen van 8 maten. Eenvoudig aan het begin, maar vol van de scherpe dissonanten die hem daardoor onderscheiden van zijn tijdgenoten op het Europese vasteland. Het gezelschap The Pali of Instruments laat u horen hoe dat klinkt. Dirigent is Peter Holman.

Als een voorbeeld uit de reeks theatermuziek van Henry Purcell was dit de Chaconne in G-mineur, uitgevoerd door de Pauli of Instruments met dirigent Peter Holman. De menselijke stem, en in het bijzonder de zangstem, is een extreem vergankelijk fenomeen dat bij de liefhebbers een onvergetelijke indruk achterlaat. Zeker als het de zangstem betreft van een prima donna als de sopraan Emma Kirkby. Ook zij was tijdens het festival te horen. Ze wordt hier begeleid door het barok-ensemble uit Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius in het Sanctorum Mentis Primo uit het Selva Morale e Spirituale van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi.

De sopraan Emma Kirkby was de solist in het Stel van Morale lied van Claudio Monteverdi. En ze werd hierbij begeleid door het barokensemble Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius. Stabat Maters werden door de eeuwen heen veelvuldig gecomponeerd, vanaf de Benedictijner monniken van de abdij in Clairvaux in de middeleeuwen tot en met Francis Poulenc in de 20e eeuw. Te horen en te zien tijdens diverse edities van het Festival Oude Muziek. Maar vandaag laten we u horen uit het Stabat Mater van de Italiaanse componist Domenico Scarlatti. U hoort het in het programma Radio Regio Classiek. Het nummer heet Stabat Mater Dolorosa. De uitvoerenden zijn de leden van het Youth Choir of London onder leiding van de bekende dirigent Roger Norrington.

Naast heel veel andere composities heeft Domenico Scarlatti zich ook gewaagd om destijds een Stabat Mater te componeren. En u hoorde het Stabat Mater Dolorosa, dat wordt uitgevoerd hier op het programma Radio Regio Klassiek door het Schütz Choir of London, onder leiding van Roger Norrington. De Franse componist Jean-Philippe Rameau was een van de meest belangrijke componisten in zijn vaderland. Natuurlijk, hij was natuurlijk barokcomponist. Hij beweerde ooit dat zijn passie voor opera ontstond toen hij pas 12 jaar was. Hij schreef er verschillende tijdens zijn leven, zoals Les Indes Galantes, Castor et Pollux, maar ook de opera Dardanus. Hieruit laten we u vandaag horen de suite, de ouverture, en in het orkest is het Combattimentenconcert onder leiding van dirigent Jaap van Zweden.

Een van de vele componisten aan het hof van Lodewijk de XIV in het paleis van Versailles, dat was Jean-Philippe Rameau. U hoorde zojuist de suite, de ouverture hieruit, uit de opera Dardanus, gecomponeerd door Jean-Philippe Rameau. Jaap van Zweden dirigeerde, moet ik zeggen, toen nog het Combattimento Consort Amsterdam, voordat hij dus zijn zwerftocht over de wereld begon. Een mooie opname die helemaal past in ons programma. Oude muziek voor iedereen. Een veelgeziene en bewonderde gast, met een mooi woord is dat, artist in residence van dit festival Oude Muziek, is Christina Ploua, die door de jaren heen met haar ensemble La Perciata belangrijke bijdrage heeft geleverd, zoals ook dit jaar. De titel van de optreden van dit jaar was The Three Countertenors. Daar mag zij natuurlijk niet ook ontbreken in ons programma Radio Regio Klassiek met dit thema. Luister maar eens naar de uitvoering van de aria Purtimiro uit de laatste opera die Claudio Monteverdi schreef, namelijk L'Incoronazione di Poppea. In deze uitvoering horen we ook weer een countertenor, en wel Derek Lee Regin.

Ja, u zult het met me eens zijn, beste luisteraars. Dit waren uitzonderlijke stemmen op het podium in een sfeer van virtuositeit en flair met deze muziek van Claudio Monteverdi. U hoorde de aria Purtimiro uit de opera L'Incoronazione di Poppea, zijn laatste opera van Claudio Monteverdi. Een bijzondere focus op de meerstemmigheid, dat horen we ook in de volgende bijdrage van Paul van Nevel met zijn Huelcas ensemble. Deze maal hoort u het Giovanni Donna uit het Lacrimo di San Pietro van de renaissance-componist Orlando di Lasso, ook wel Orlandus Lassus genoemd.

Jaan, hij is de oud-gediende van het festival Oude Muziek in Utrecht. Dat mag zeker gezegd worden van de Belgische dirigent Paul van Nevel. Hij dirigeerde als van ouds zijn Huelka's ensemble. En deze keer met een nummer uit Giovanni Donna, zo heette het, Jaan, uit het Lacrima di San Pietro van de renaissance-componist Orlando di Lasso. Veelheid in samenhang, ofwel meerstemmigheid als leidraad. Dat geldt ook voor de groep, de Engelse groep Voices 8, die is bekend geworden door het 500 jaar Palestrina-project. Een polyfonie in optima forma van deze componist Giovanni Pierluigi di Palestrina. U hoort het CQ Servus Desirat.

koormuziek door de eeuwen heen. Van Palestrina via Mendelssohn en Avopert naar Jerome Kern. Een tijdgenoot uit de 20e eeuw. Zo breed is het repertoire van het gezelschap Voices 8. De stem als muziek. Zoals elk jaar is er ook nu weer het project tijdens het festival Nieuwe Stemmen op het oude muziekpodium. Onder de naam Internationaal Van Wassenaar Concours. Dit is natuurlijk genoemd, u begrijpt het al, naar de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaar, een streekgenoot van ons uit Twente. Hij leefde van 1692 tot 1766 en woonde op het kasteel Twickel in Delden. Als een ode aan deze Nederlandse componist is hij niet alleen aan het Festival Oude Muziek verbonden, maar vandaag hoort u hem in het Radio Regio Klassiek programma met het Andante uit zijn concert nummer 2 in Beschoot, ook weer door Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorkest.

Ja, met het andante uit het concert nummer 2 in Beschoot van de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaar. Uitgevoerd door Ton Koopman met zijn Amsterdam Barokorkest, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van het programma van vandaag, dat helemaal in het teken stond van het Festival Oude Muziek dat deze week in Utrecht is gehouden. Onder de titel The Giving Voice, geef de stem een woord. Ik dank u luisteraars voor uw aandacht. En natuurlijk dank ik ook de man van de techniek, Remco van der Maat, die weer een perfect programma heeft afgeleverd vandaag. En we eindigen, net zoals we begonnen zijn, met de componist Johann Sebastian Bach. U hoort uit de suite nummer 2 in D mineur zijn Badinerie, uitgevoerd door Nederlandse vocalisten. En natuurlijk zijn erbij Chris Hens op fluit, Louis van Dijk piano en Jan Goudswaard op percussie. Tot de volgende week.

0: om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden,

0: prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Een Shorty. En dat is een koosnaampje voor deze begaafde artiest uit New Orleans. Die hij kreeg omdat hij als een heel klein jongetje al meeliep in de fanfarebands die door de straten van zijn geboorteplaats liepen. U weet wel, bij begrafenissen en zo. Het instrument was in zijn handen bijna twee keer zo groot als hij zelf, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om een grootheid te worden op de trombone. Dit lekkere funky nummer kunt u vinden op zijn album For True uit 2011. Op de site van het platenlabel ECM lezen we het volgende over het trio Colin Wellen, Patrice Moret en Julian Sartorius. Wallon leidt de groep niet met virtuose solo's, maar met het geduldig schetsen van de melodie en het creëren van kaders waarbinnen gelaagde groepsinformaties kunnen plaatsvinden. Nou, mooi wollig taalgebruik waar u niet veel mee kunt, maar we horen hier een fraaie jazz-improvisatie van pianist Wellen, contrabasspeler Moret en drummer Sartorius, getiteld Loonde, oftewel De Golf.

Chuck Berry kennen we natuurlijk allemaal als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de rock and roll. We kunnen stellen dat zonder hem Keith Richards nauwelijks succes gehad zou hebben, want deze ritmegitarist van de Rolling Stones heeft veel van Chuck afgekeken. Richards en Berry kwamen elkaar nogal eens tegen en ondanks het feit dat ze veel bewondering voor elkaar hadden, konden tussen die twee soms ook behoorlijk botsen. Ja, dat kun je zo hebben als twee mensen allebei behoorlijk eigenwijs zijn. U gaat luisteren naar het nummer Festival, helemaal van Chuck zelf, uitgekomen op zijn album San Francisco Dues uit 1971.

De inmiddels wereldberoemde percussiespecialist Kuniko Kato heeft een aantal interessante arrangementen gemaakt van werken van moderne componisten. Gaat u genieten van New York Counterpoint, afkomstig van de belangrijke minimal music componist Steve Reich, hier voor u vertolkt door Kato op de Marin.

Het Hadoek Trio is een Franse ethno-jazzband. De naam van de band verwijst naar de instrumenten hayui, een Noord-Afrikaans driesnarige bas, en de Armeense doedoek, en dat is een soort hobo. En dit zijn de basisinstrumenten van het trio. Er worden echter nog veel meer exotische instrumenten gebruikt die we niet allemaal kunnen opnoemen, want er zijn er doodgewoon te veel. De leden van het trio bespelen zo ongeveer alles. De muziek van de band kenmerkt zich door een mengeling van Oriëntaalse, Europese en Afrikaanse klanken. U gaat luisteren naar Martin Dunfourne van hun album Le Cinquième Fri uit 2017.

Het kerkorgel komt niet al te vaak voorbij in Oud-Anders, maar af en toe maken we een uitzondering als het om een bijzondere componist gaat. En dat was de Tsjechische Petr Eben, die leefde van 1929 tot 2007. Hij componeerde vooral in het moderne hedendaagse idioom. Ja, dat kan zelfs op een kerkorgel, zoals u zult horen in het nummer Job, Penitence and Realization. Het stuk wordt voor u uitgevoerd door de Noorse organist Hallgeir Sjager.

Impasse voor basklarinet en elektronica is een stuk van de Franse componist en klarinetist Blaise Ubaldini. In dit zeer levendige werk vormt hij een interessant duet met klarinetist Martin Adamek uit Slowakije. En zoals de titel al zegt, komt er ook elektronica bij aan te pas. Het is hartstikke modern en erg leuk om naar te luisteren.

Het ensemble Roudaniyat vertegenwoordigt de eeuwenoude muziek zoals die in de prachtige plaats Touradant in het zuiden van Marokko werd en nog steeds wordt gespeeld. U hoort Azhar van dit ensemble en die titel kunnen we vertalen met De Bloem. U vindt dit nummer op de plaat Al Hal, oftewel In Trance uit 2006.

De Canadese folksinger, songwriter en dichter Leonard Cohen had eigenlijk al bij zijn leven een Nobelprijs voor literatuur moeten krijgen, net zoals Bob Dylan. Zijn teksten zijn soms van een ongekend hoog literair niveau. Tja, hij is die prijs misgelopen, maar gelukkig hebben we al zijn muziek nog. Wie kent hem niet van Suzanne en Hallelujah, nummers die door vele, vele artiesten gecoverd zijn. Laat u zich ter afsluiting van deze uitzending betoveren door Cohen's melancholieke, iets wat slepende stemgeluid met het nummer Is This What You Wanted? En dat staat op zijn album New Skin for the Old Ceremony uit 1974.

0: Rotterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1728 uit onze 34ste jaargang. En zoals u van ons gewend bent, hoort u weer de nodige nieuwe releases op het gebied van progressieve rock en zeker ook op verwante gebieden zoals progressieve pop. En we hebben vanavond bijvoorbeeld voor u in de aanbieding de nieuwe cd, de eerste volledige plaat van Exploring Birdsongs, nadat de groep eerder alle 2 EP's had uitgebracht. Daarnaast hebben we het nieuwe album van Willow, dan zitten we echt op het progressieve popgebied. En daarnaast besteden we opnieuw aandacht aan de recent verschenen albums van Archive en van Kesterark. En van die laatste groep gaan we zelfs een monumentaal nummer van tegen de 20 minuten lengte bespelen. En daarnaast hebben we het album dat Marco Bernard vorig jaar maakte, waar we nog geen aandacht aan besteed hebben. Dat valt bij ons ook nog onder nieuw te scharen. En Marco Bernard kennen we natuurlijk ook van The Samurai of Prague. En die groep speelt Zij het zonder hem aanstaande woensdag in Zoetermeer. Van extra reden om aandacht te besteden aan die muziek. Daarnaast voor het eerst in Symfonia muziek van de Franse groep Silk met 3 i's achter elkaar. Bent die nog niet eerder aan de orde is geweest. Dus in ons programma, en dat maken we goed. En in het tweede uur hebben we niet 1 album van de maand, maar 2 albums van de maand. Die zijn wel sterk aan elkaar gerelateerd, gaan we straks uitleggen. Maar we beginnen met de release waar behoorlijk veel aandacht aan is geweest door verschillende media afgelopen week, namelijk het album The Roaring Waves, waar al meer dan een decennium aan gewerkt werd. Een duoplaat van 2 gitaarlegendes uit 2 opvolgende prog-generaties, namelijk de Steves, Hackett en Roddery. En die plaat komt precies een jaar na die andere Roddery-samenwerking, waar ook al jaren sprake van is geweest, want in augustus 2025 verscheen namelijk Gento van Bioscope, een project van Roddery met Tangerine Dreams, Thorsten Quasning. En van Hackett herinneren we ons natuurlijk onder andere Squackert, de alweer 14 jaar oude duoplaat met Chris Squire. En nog langer geleden werkte hij ook al samen met Steve Howe in GTR. Maar zulke super samenwerkingen pakken lang niet altijd even spannend of verrassend uit. Maar de Roaring Waves Waves is een meeslepend album en is daar zeker een positieve uitzondering op. En we gaan eerst luisteren naar Sands End van Hackett en Roderick.

Je hoorde Sands End van Hackett en Roddery. Oftewel Steve Hackett en Steve Roddery van respectievelijk Genesis en Marillion. Twee generaties proggeschiedenis bij elkaar. En zoals u hoort zijn ze niet alleen. U hoort ook keyboards en die toetsen worden voor een deel bespeeld door Roddery. Maar ook door Riccardo Romano, die u natuurlijk kent van de Steve Roddery Band. En daarnaast bespeelt Romano ook basgitaarpartijen. Roddery trouwens ook een paar. En de drummer is Liam Barr op een paar nummers, ook van de Steve Roddery Band en daarvoor bekend van Mr. So-and-so. Maar op een aantal andere nummers is Romano's Rane-Rane-collega Daniele Pomo te horen. En Roddery en Romano delen de basgitaarpartijen, zei ik al. Echt verrassend alleen is misschien het wat rock'n'rollender slotnummer Pacific Coast Highway, waarin Hackett ook zijn sterke mondharmonica-kunsten weer eens kan tonen. En daarnaast zijn gitaarpartijen dan wel flink laat gieren. Tenminste, wij denken dat hij het is, gezien dat we toch de stijlen van die gitaristen door de loop der jaren wel een beetje kennen. En de familie Roddery komt opdraven om de woordeloze vocalen in dat nummer te verzorgen. En een van de meest best geslaagde nummers, het hoogtepunt, is toch wel The Roaring Waves, waarin beide laten horen dat ze elkaar aan elkaar gewaagd zijn. En dat is voornamelijk ook goed te horen op de Blu-ray editie, de CD plus Blu-ray editie. Op de Blu-ray staat een Dolby Atmos mix waarop de partijen mooi verspreid in het geluid veel beeld zitten. En we gaan luisteren naar dat titelnummer The Roaring Waves, dat begint met een prachtig akoestisch gitaarspel, herkenbaar zo te horen van Hackett.

U hoorde het titelnummer van de plaat van Hackett en Ruddery, het nummer The Roaring Waves. En die plaat die is verschenen bij Inside Out Sony Music. En voor maar een paar eurotjes meer is er een versie verkrijgbaar in een mooi digiboek met Blu-ray erbij. En als u een installatie heeft, dan is het heel mooi om daar de multi-track, multi-surround versie van te luisteren, multikanaals. Wij gaan verder met Exploring Birdsong. Die groep kwam in 2020 op ons muzikale radar doordat zangeres en pianiste Lindsay Ward vocale bijdrage leverde aan Altitude van Life Science. Nieuwsgierig als we waren, ontdekten we dat ze met haar eigen trio op debuut-EP The Thing with Feathers uit 2019 eigenzinnige muziek maakte in een bezetting van zang, piano, bas en drums. Het was duidelijk dat het drietal ging voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, want we moesten vervolgens 4 jaar wachten op de opvolger Dancing in the Face of Danger. Dat bleek bovendien opnieuw een EP waarop het muzikale arsenaal flink was uitgebreid met de nodige synths, maar wederom geen gitaren. En vervolgens werd het wel uiteindelijk gewerkt aan een volledig album. Het afgelopen juni verschenen Every House We Built. De muzikale lijn van de tweede EP is daarbij doorgezet, waarbij de songs nog net iets compacter zijn geworden en tegelijk zeer melodieus, maar daarbij wel stuk voor stuk voorzien van interessante vondsten en wendingen. En nee, ook dit keer is er geen gitaar te horen, maar wordt er een trucendoos flink opengetrokken door de wel degelijk opduikende stevige uitbarstingen mee te maken. En alle drie de leden dragen ijzersterke songs aan. En daarin staan de prachtige stem van Ward, die ook regelmatig in oneindig lijkende harmonielagen wordt ingezet, steeds centraal. En daar waar voor de EP's de inspiratie meer extern werd gevonden, is Every House We Build thematisch een zeer persoonlijk album met teksten over persoonlijke relaties en liefdeservaringen. Aangrijpend is bijvoorbeeld het nummer Footprints met een tekst van bassist Johnny Knight over hoe om te gaan met het feit dat alles wat je weet over een veel te vroeg overleden ouder uit de tweede hand komt. Every House We Build is geen standaard modern progalbum. Het is misschien zelfs meer een popalbum dan een progalbum, maar dan wel eentje met avontuurlijke en meeslepende nummers. En derhalve is die plaat het wachten meer dan waard geweest. En wij gaan luisteren naar het al genoemde Footprints, maar eerst naar Archipelago van Exploring Birdsong.

Footprints was dat en daarvoor Archipelago. Twee nummers van Every House We Built. De eerste volledige plaat van Exploring Birdsong na twee EP's. Verschenen bij Long Branch Records. Het Franse Silk, geschreven met drie I's achter elkaar, komt voor een groot gedeelte voort uit de resten van het opgeheven Pulsar. En die invloedrijke Franse band uit de jaren 70 werd sterk geïnspireerd door Pink Floyd en King Crimson. En van Silk verschenen ondertussen drie albums tussen 2013 en 2022. En in Symfonia is Silk nog nooit aan de orde gekomen. En we maken dat vanavond goed met muziek van het laatste, tot nu toe laatste album, E Minor uit 2022. En dat schrijf je met dubbel E-M-Y-N-O-R. En dat ontvouwt zich heel natuurlijk en relaxed met zachte composities die zoals gebruikelijk bij Silk gevarieerde klanklandschappen schetsen. En gitarist Gilbert Jandil en toetsenist Jacques Roman hebben daar een groot aandeel in. En het duo wordt bijgestaan door bassist Guillaume Antonicelli en drummer Clément Villon. En de zang wordt verzorgd door Richard Piek, tevens de oprichter en leidende kracht binnen de groep. En Catherine Piek, naar we aannemen zijn partner, zingt ook en bespeelt een Indisch harmonium op de plaat. En we gaan luisteren naar Signs in the Sand Part 1, dat een goed beeld geeft van wat het album te bieden heeft. U hoort Silk.

We hoorden Silk, zoals gezegd, geschreven met drie i's. Signs in the Sand, part 1 van het album E Minor uit 2022. Verschenen bij het Franse Musea en de groep zelf is ook Frans. In maart draaiden we muziek van Glass Minds, de nieuwe cd van Archive. En het in 1994 opgerichte Archive is een typische cultband met een trouw publiek in heel Europa. Door de loop der jaren wisselde het Britse collectief nogal eens van bezetting en verschoven de muzikale uitingen van trip-hop naar epische progrockachtige soundscapes. Denk daarbij aan een mengvorm van elektronische muziek, post-rock en progressieve rock. Het eind februari verscheen het 13e studioalbum Glass Minds, bevat 12 nieuwe nummers met een totale lengte van bijna 78 minuten. Vorig jaar oktober presenteerden we al een voorproefje in de vorm van het nummer Look at Us, met een hoofdrol voor Liza Mottram, een van de drie zangers op Glass Minds. En haar stem is een belangrijk element op het album en daardoor mede sfeerbepalend. En haar luchtige toon versmelt op natuurlijke wijze met het elektronische kader en functioneert bijna als een extra instrumentale laag. De grootste stempel op het geheel drukt echter medeoprichter Darius Keeler met zijn persoonlijke productiestijl. Synthesizers, ingetogen ritmes en subtiele harmonische verschuivingen bouwen een klanklandschap op dat zich over langere stukken ontwikkelt in plaats van te vertrouwen op een onmiddellijke impact. En we durven te stellen dat Glass Minds een van de hoogtepunten is in de Archive discografie die nu al meer dan 30 jaar omspant. En om dit nogmaals te onderstrepen besteden we dit keer aandacht aan het ruim 8 minuten durende intense slotnummer Where I Am van Archive.

We hoorden Where I Am van Archive, het slotnummer van Glass Minds, het recentste album van deze Britse groep. In 2018 ging David Crosby op tournee met wat hij zijn Lighthouse Band noemde. De singer-songwriters Michael Leake, Becca Stevens en Michelle Willis. Met zijn vieren hadden ze het album Here If You Listen gemaakt. Wat weer een uitvloeisel was van het feit dat Leake in het dagelijks leven leider van de fusion band Snarky Puppy de andere drie had uitgenodigd om deel te nemen aan de opnames voor Family Dinner Volume 2. En op dit live album werkte Snarky Puppy samen met zangers en zangeressen uit alle hoeken van de muziekwereld. Een van de optredens uit de tournee met de Lighthouse Band werd eind 2018 gelukkig vastgelegd. En die registratie verscheen in december 2022, een maand voor Crosby's plotselinge overlijden. Als CD plus DVD kom je onder de titel Live at the Capitol Theater. En de focus lag heel duidelijk op het sterke materiaal dat het viertal samen had geschreven. En de nadruk lag natuurlijk op de prachtige meerstemmige zang. Maar uiteraard kwam er ook nog wel wat klassiekers voorbij, waarbij de meest opvallende wederom Crosby's bijdrage aan het eerste Crosby, Stills, Nash & Young album was. De titelsong Deja Vu. Dat nummer kreeg bij CPR eind jaren 90 een Steely Dan-achtig jasje, maar op dit live album in deze kleine bezetting wordt het haast een jazznummer met een improviserende scat zingende Crosby aan het begin, een meeslepende elektrische pianosolo van Willis en een bassolo van Leake, waarna er een ijzingwekkende, bijna a cappella slot volgt. En na deze tournee werkt het kwartet trouwens samen aan een nieuw studioalbum, dat volgens Leake zelfs kan en klaar ergens op een plank ligt. Bovendien is het na diens oordeel het beste werk dat ze met hun vier hebben gemaakt. Maar na het overlijden van Crosby was er geen interesse van platenlabels om het uit te brengen. Onvoorstelbaar toch? Dus tot dat ooit toch een keer gebeurt, moeten we het doen met wat er nu ligt, waaronder dus deze live-opname. En we gaan luisteren naar het genoemde Deja Vu van Crosby, David Crosby en de Lighthouse Band. Ja.

Na David Crosby met zijn Lighthouse Band, bestaande uit Michael Leake van Snarky Puppy, Becca Stevens en Michelle Willis, met natuurlijk Deja Vu, bekend van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Live at the Capitol Theater hoort u Edgar Froese, natuurlijk bekend van Tangerine Dream, nog met het nummer Michiko, te vinden op een sampler van het synthesizer merk Korg, die daarmee een nieuw type synthesizer introduceerde. Een jaar of 40 geleden, denk ik zo alweer, als ik zo naar de kijk. En met dit korte synthesizer nummer sloten we het eerste uur van Xinfonia af. Straks in het tweede uur hoort u nog onze nieuwe albums van de maand van Hans Hjelm. Daarnaast hoort u muziek van Samurai of Proglit Marco Bernard. En we hebben een monument voor u van Kerstenark. Dus blijf luisteren naar Xinfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Delta FM met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: U bent weer terug bij Symfonia, nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en zeker ook verwante stijlen op AFM. En daar gaan we soms van jazzrock naar AOR, naar progressieve pop en naar art rock. En wat u allemaal nog meer onder progressief getinte muziek kunt scharen. In dit uur hoort u nog wat concertnieuws. Daarin komt onder andere voorbij ook The Samurai of Prague. En we hebben als afgeleide daarvan ook nog redelijk nieuwe muziek van Marco Bernard, een van de kernleden van dat gezelschap in dit uur. En daarnaast een nieuw album van de maand. Dat zijn er zelfs twee die wel aan elkaar gerelateerd zijn. Leggen we zo meteen uit van Hans Jelm. Maar we beginnen met Willow. En dat valt zeker onder progressieve pop. Niet zozeer onder progressieve rock. En eigenlijk kwamen we hier min of meer toevallig tegenaan. Omdat we allerlei nieuwsbrieven tot ons krijgen via de mail. En dan als we aan het werk zijn van alles afluisteren. En eigenlijk niet eens in de gaten hebben wat we allemaal beluisteren. We dachten de nieuwe te hebben te pakken gekregen van Becca Stevens, de mevrouw die u net nog hoorde als een van de leden van de Lighthouse Band. Die maakte namelijk een paar jaar geleden de plaat Regina, waarop een soort mengsel van folk en prog en soul en jazz allemaal vloeiend samen kwamen. En dat is zeker op het geval op de plaat The Thread, waar soul misschien wel een grotere rol in speelt dan nog. En maar daar zit niet achter daar zit niet achter de mevrouw Becca Stevens, maar iemand die heet Willow, oftewel Willow Smith. En die heet voluit Willow Camille Rain Smith. Dat is dan wel weer grappig, want Rain is natuurlijk ook Regina. En dat is de titel van het album van Becca Stevens, waar ik het net over had. Maar haar plaat heet The Thread. Threat. En daarvan draaien we het titelnummer en dat heet ook The Threat. Een gehaaide progressieve popsong.

U hoorde The Thread, het titelnummer van Willow. En die heet dus voluit Willow Smith. En ja, ze is de dochter van de acteur Will Smith. Als je een foto van haar ziet, dan kun je dat wel zien. Maar vergeet dat voor de rest. Want voor de rest hoor je dat in de muziek natuurlijk helemaal niet terug. Met wat hij met The Fresh Prince of Bel-Air in de tijd deed. En normaal gesproken zijn we een groot promotor van het kopen van fysiek materiaal. Maar bij het kopen van deze cd heb je niet zo heel veel om handen eigenlijk. Omdat je maar één blad cd-boekje tussen aanhalingstekens bij hebt waar je niks uit wijs kunt worden. Om te weten wie er allemaal op meespelen en hoe het allemaal ontstaan is, moet je eigenlijk naar Wikipedia, want daar hebben ze de informatie van Tidal en Apple Music weten te halen. Dan zie je dat er maar liefst 13 muzici meespelen, maar dat Willow ook zelf heel veel doet. Ze componeert, produceert en arrangeert en bespeelt onder andere Fender Rhodes, drums, percussie en Moog synthesizer. En daarmee hebben we dus gehad over Willow. We gaan door met het concertnieuws. We hebben nog wat nieuwe toevoegingen. Sebas Honing was een tijd geleden dat we wat van hem gehoord hebben, maar hij komt met een nieuwe plaat. Die heet Blue Spheres en die gaat hij op 13 september onder de aandacht brengen in de Moriaan. Wel een eindje rijden vanuit Twente in Roosendaal. Mr. Punch is, zoals u waarschijnlijk ondertussen weet, een Italiaanse Marillion coverband en die komt met het programma All the Best Freaks Are In op 20 november naar Helmond, naar de Cacaofabriek. En rond diezelfde tijd komt de groep ook in Ommen, waar men jaarlijks ook wel optreedt. Het staat al in onze concertagenda die u kunt vinden op symfoniaradio.nl/concert. Dan is er maandelijks het Metropool Jazz Rock Café in Hengelo. Dat is lang niet altijd gewijd in jazz rock, soms aan wat softere fusion vormen. Maar de groep Mr. Fusion op 22 november dreigt wel interessant te worden, want dan zien we op het podium onder andere Niels van der Steenhoven, ex-focusgitarist, Matthijs Geerts, al heel vaak met allerlei bands bij het Jazz Rock Café aan de orde geweest, en Martin Verdonk. Michael Schenker, die houdt ook maar niet op met zijn tournees. Komt hij dit jaar nog in Nederland aan de orde met in de band onder andere Robin McCauley, zanger waarmee hij al in de jaren 80 samenwerkte. In 2027 gaat hij op tournee met zijn groep, met daarin zanger Roberto Dimitri Liapakis. En dat is onder andere te zien op 21 maart in de Muziekgieterij in Maastricht en 27 maart in de Q Factory in Amsterdam. Al Chest, onlangs nog in Utrecht te aanschouwen en we hebben er ook nog muziek van gedraaid. Die groep komt in 2027 ook weer naar Nederland met Agriculture op 21 maart in 013 Tilburg en op 2 april in de Oosterpoort in Groningen. Simple Minds komt zeer binnenkort met een nieuw album en dat wordt gepromoot op 28 april 2027 in de Lanxess Arena in Keulen en 2 dagen later op 30 april in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan het Northern Prog Festival. We hebben een aantal keren al genoemd dat op 31 oktober er toch weer een Northern Prog Festival plaatsvindt in Westcourt in Leeuwarden. Er is wel een programmawijziging, namelijk Peruaanse band is het geloof ik. IJssels, Chileens zijn ze. In ieder geval ja, wel het juiste continent. Die is nog niet helemaal klaar met de nieuwe plaat blijkbaar. Die heeft de wereldtournee uitgesteld. Of in ieder geval concerten ter promotie van die nieuwe plaat. En daarom is er nu uitgeweken naar een Belgische band, Quantum Fantai. Sterk geïnspireerd door Osric Tentacles. En die groep is dus samen met Liebe en Carvagen en het Nederlandse The Serious Phenomenon te aanschouwen in Westcourt in Leeuwarden op 31 oktober. Deze week kunt u naar Kishibashi op 7 september in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Diezelfde zaal vindt u ook de Dresden Dolls met een reunietournee. En Michael Oldfield, Stubble Bells, niet met Michael Oldfield zelf, maar met onder andere Robin Smith op 8 september in Eindhoven in het Muziekgebouw. Meccano, de Amsterdamse band, niet de Spaanse band, op 9 september in Paradiso Amsterdam. Op diezelfde dag kunt u naar Samurai of Prague in Zoetermeer in Poppodium Boerderij. Komen we straks nog op terug. Lijf de Leeuw, die komt met nieuwe eigen muziek in Hedon in Zwolle. En op diezelfde dag, 10 september, kunt u ook naar de Waterboys, maar dan in AFAS live in Amsterdam. En Hiromi met het Metropoolorkest is op 10 september in Groningen in Oosterpoort te aanschouwen. En een dag later op zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. En Colin Edwin en John Wesley's Voyage 35 met in het voorprogramma Christopher Gildenleu op 10 september in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Op 11 september in Uden in De Pul. En op 12 september in Zoetermeer in Poppodium Boerderij. En Hiromi is trouwens ook nog op 12 september in Tivoli-Vredenburg in Utrecht te aanschouwen met het Metropoolorkest. En op 13 september in de Muzis in Arnhem. En Hawkwind is ook in Nederland in Heerlen, in Theater Heerlen op 12 september.

september en 13 september in Utrecht in Tivoli Vredenburg. En zoals ik net al zei, die release party van Bas Honing is ook op 13 september in Roosendaal. En er is ook nog een tribute waar u naartoe kunt. Pink Floyd, The Band, The Story of Pink Floyd Part 2 op 12 september in het Zuiderpark Theater in Den Haag. En 2 dagen eerder al kunt u naar de Dire Straits. Dat is nou uiteraard een Dire Straits tribute in Hengelo in de Schouwburg op 10 september. Of u gaat naar de Cactus in Hengelo voor Dan Again, een groep die Steely Dan muziek speelt. En dan tenslotte de laatste tributegroep die we noemen Centuries Crime met muziek van Supertramp op 11 september in Poppodiumboerderij het De Zoetermeer. Wij gaan door met onze albums van de maand. En dat zijn 2 platen van Hans Jelm. Het betreffen de meest recente albums van deze man. 5 jaar geleden lieten we u al kennismaken met Factory Reset, het instrumentale debuutalbum van Jelm. De Zweed heeft jazzgitaar gestudeerd aan de Universiteit van North Texas in Dallas. En is tevens lid van de psychedelische rockbands Coogan's Man en Automatism. En op zijn eerste plaat liet Jelm zich echt duidelijk beïnvloeden door Depeche Mode en krautrock. En dan voornamelijk het gitaarspel van Michael Rother. Deze kruisbestuiving zorgde voor een fijne trip waarbij gitaar en toetsenspel beide hoofdrollen innemen. En Jelm bespeelt alle instrumenten zelf, behalve de drums, die door Jesper Skarin, bekend van Gösta Berlings Saga en van Vak, zijn ingespeeld. En in 2024 bracht hij Into the Night uit, waarop Skarin de gezelschap kreeg van voormalig Opeth-toetsenman Per Wieberg en bassist-gitarist Michael Tuomunen, collega van Jelm in The Coogan's Man. En de sound op deze alleen als download en als LP verkrijgbaar plaat was verder verschoven naar symfonische elektronische getinte muziek. En op zijn nieuwe plaat, het in mei verschenen The Night Electronic, keerde Jelm, zoals de titel al aanduidt, terug naar die muziek van die tweede plaat. Voor 5 van de 7 nummers van Into the Night heeft hij namelijk vocale arrangementen geschreven. En deze maand gaan we aan beide platen aandacht besteden. Steeds nummer in de versie van de ene plaat en dan van de andere plaat. Vanavond het openingsnummer Mantra, eerst in de 2024 versie van Into the Night en dan de nieuwe versie van The Night Electronic van Hans Jelm.

U hoorde twee versies van het nummer Mantra van Hans Jelm uit 2024 en een versie van dit jaar. Respectievelijk van Into the Night en The Night Electronic. En die album samen zijn onze albums van de maand september. Wij gaan door met Marco Bernard. Deze in Finland wonende Italiaan, voor zover ik heb begrepen, die is al jaren bezig in de muziekwereld, ook al is hij een tijdje afwezig geweest. Hij is vooral bekend van het feit dat hij samen met Steve Undrew en Kimmo Pursti in 2009 samen Samurai of Prague oprichtte. Een internationaal opererend project dat destijds debuteerde met Undercover, maar in rap tempo kwamen er vele en vele albums uit die 17 stuks, als we goed geteld hebben. En die zijn ook nog eens een keer verschenen in een aantal omnibussen, zo genoemd. Daarnaast maakte hij ook nog 3 albums met alleen Samurai drummer Kimmo Pursti, hoewel alleen, ook daar waren ook veel gastmuzikanten op te horen, en die ondertussen ook toegevoegd zijn aan de Samurai of Prague discografie middels Omnibus voor de Bernard Pursti sessies. Maar de verschillende leden brengen ook regelmatig ook nog soloalbums uit. Ook weer tussen aanhalingstekens, want ook daarop doen een hoop gastmuzikanten mee. Binnenkort verschijnt er een nieuwe plaat van drummer Kimmo Pursti. En vorig jaar verscheen de plaat Moby Dick van Marco Bernard, en die was nog niet aan de orde geweest. Eigenlijk is die samengesteld op dezelfde manier zoals de platen van de Samurai of Prague. Er worden heel veel gastmuzikanten en gastvocalisten uitgenodigd die vaak ook compositorisch het werk aanleveren. In dit geval is het een conceptalbum over Moby Dick, het bekende boek van Herman Melville over een walvis-expeditie waarbij de kapitein zijn schip door gevaarlijke avonturen en waaghalzerij loodst. En daarbij is ook mooi artwork gemaakt, opnieuw van de hand, zoals bij alle The Samurai of Prague platen van Ed Unitsky. En The Samurai of Prague is op dit moment zelfs op tournee. Gisteren trad de groep op in Italië op het 2 Days of Prague Plus One festival. En dat was volgens mij het eerste optreden buiten Finland, waar ook al wat geoefend is. En daarin is Marco Bernard niet te horen. Die gaat er niet op tournee. Steve Undrew is ook niet van de partij, maar Kimmo Pursti wel, samen met mensen die ook te horen zijn op de platen van Samurai of Prague en ook op die plaat van Marco Bernard, zoals bijvoorbeeld toetsenist Marco Greccio en gitarist Tony Riveryman, die eigenlijk Tony Jokinen horen. Die kunnen we dus allemaal woensdag aan het werk zien, samen met zanger Risto Salmi en Bona Sandström en bassist Jan-Olaf Strandberg op 9 september in Popoliemoederij te Zoetermeer. Wij gaan luisteren naar een nummer van het genoemde Moby Dick en het heet The Quadrant. Marco Bernard.

We hoorden de Quadrant van Marco Bernard van het album Moby Dick. En dit is eigenlijk een bijproject van The Samurai of Prague. En die groep, dit project eigenlijk min of meer, is aanstaande woensdag te aanschouwen met een exclusief Nederlands concert in Zoetermeer in Poppodium Boerderij. Wij gaan besluiten met een monument. We hebben een tijdje geleden al muziek gedraaid van een nieuwe plaat van Kestenark. En die heet Forged by the Sun. En deze groep is al heel lang bezig. Eind jaren 70 was er al sprake van een samenwerking van twee van de belangrijkste leden van Kestenark, David Powell en Mark Holliday. En in de jaren 80 kwamen platen uit, zoals bijvoorbeeld Root Politics. Daarna werden nog maar slechts mondjesmaat muziek uitgebracht. In 2021 kwam Kestenark pas weer tot leven. En nu is het dus Forged by the Sun. Met maar drie nummers daarop. Eentje van een dik 12 minuten, die hebben we een paar maanden geleden in juni al gedraaid. Maar er staat dus ook een monument op. Een lang uitgesponnen nummer waarin verwantschap is te horen met onder andere Big Big Train en het percussieve drumspel van Charlie Morgan centraal staat, aangevuld met het subtiel zoemende basgitaarspel van Peter Robinson. En we gaan nu luisteren naar dat titelnummer van Forged by the Sun van Kestenark.

0: hoorde het titelnummer van Forged by the Sun. Dik 18 minuten lang. En dat is natuurlijk een plaat van Castanark. Een band die opkwam in de tijd dat neoprog in de jaren 80 in Groot-Brittannië groot werd. Toen ook Marillion, 12 Night, IQ en noem ze allemaal maar op aan het firmament kwamen. En daarmee komen we aan het slot van deze Symfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Denk en Maurice Dam. Wij zijn er natuurlijk weer volgende week tussen 8 en 10. U kunt alles over deze uitzending nalezen op symfoniaradio.nl. En daar vindt u ook de links naar de diverse websites van de artiesten en wat dies meer zei. En u kunt ook naar de speciale pagina toe gaan surfen waar al onze concerten bij elkaar staan. Niet onze concerten, maar de concerten die we voor u interessant achten om naartoe te gaan. En uiteraard ook een link naar de programma gemist pagina van Radio 350, waar u deze en vele andere uitzendingen uitgebreid kunt terugluisteren. Tip dat ook aan uw vrienden en bekenden. En like ons ook op Facebook, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
15: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam.
16: 10 uur.
17: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
16: En je weet wat er speelt.
18: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
17: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
16: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Vanavond en de komende afleveringen wat meer over de beginjaren van Jerry Mulligan. Gerald Joseph Mulligan werd op 6 april 1927 in Queens, New York City, geboren. Hij kreeg al heel jong pianoles en studeerde later klarinet om uiteindelijk zijn aandacht te verdelen over de baritonsaxofoon en het schrijven van arrangementen en composities. Dat laatste deed hij voor het eerst na zijn high school tijd in 1944 in Philadelphia, waar hij opgroeide. Onder andere voor de band van Radio WCAU, die werd geleid door Elliot Lawrence. En in 1948 vertrok Jerry Mulligan naar New York en schreef arrangementen voor de Gene Krupa Band. Zijn nummer Disc Jockey Jump, dat op 27 januari 1947 werd opgenomen, was zoiets als een jazz hit. En daar gaan we nu naar luisteren.

van Jerry Mulligan door de Gene Krupa Band, This Jockey Jump uit 1947. In dat jaar ging hij schrijven voor en spelen bij het orkest van Claude Thornhill. Daar leerde hij Jill Evans kennen en via hem Miles Davis, George Russell en John Lewis. De groep die leidde tot de Birth of the Cool Band van Miles Davis, waar Mulligan ook voor schreef en bij speelde. Zijn composities Jeru, de bijnaam die Miles hem gaf, Venus de Milo en Rocker,

Elliot Lawrence en his orchestra op 13 april 1949 voor Columbia in New York City. Jerry Mulligan's Elevation met solistische optredens van Phil Urso, tenorsaxofoon, Cy Burger, trombone, Tommy O'Neill, bas en Joe Techner, trompet. Op 10 oktober van datzelfde jaar speelde het orkest de Harold Arlen-compositie Between the Devil and the Deep Blue Sea, gearrangeerd door Jerry Mulligan.

De Harold Arlen-compositie Between the Devil and the Deep Blue Sea in een arrangement van Jerry Mulligan door het orkest van Elliot Lawrence. Met soli van Cy Burger trombone, Elliot Lawrence piano, Joe Techner trompet, Jerry Mulligan baritonsaxofoon en Phil Urso tenorsax. Na Lawrence en het korte engagement van The Birth of the Cool Band had Mulligan niet veel te doen. Wel kon hij in 1951 een platensessie onder zijn eigen naam doen voor Prestige. De formatie kreeg de naam Jerry Mulligan All Stars. En de muziek die hij ervoor schreef lijkt veel meer op zijn werk voor de Davis Band van 1948. Die All Stars waren Jerry Lloyd en Nick Travis trompet, Ollie Wilson ventieltrombone, Alan Eager tenorsax, Jerry Mulligan en Mac McElroy baritonsax, George Wallington piano, Phil Lesbin bass, Walter Bolden drums en in een aantal stukken Gail Madden die de maracas schudde, waardoor de ritmesectie niet echt doorzichtig klinkt. Er werden die 21ste september alleen Mulligan stukken gespeeld en ik koos er drie. Te beginnen met Roundhouse.

U hoorde drie stukken uit de sessie voor Prestige in New York City door de Jerry Mulligan All-Stars. Alle drie composities van Mulligan met de muzici Jerry Lloyd en Nick Travis trompet, Ollie Wilson ventieltrombone, Alan Eager tenor saxofoon, Jerry Mulligan en Max McElroy bariton saxofoon, George Wellington piano, Phil Lesbin bass, Walter Bolden drums en Gail Madden maracas. Mulligan zou deze muziek uitwerken en met een soortgelijk ensemble spelen in 1953, zijn Tantet. In 1952 vertrok Mulligan naar Californië. Hij schnabbelde wat in L.A., baritonsax spelend bij jam sessions, en hij schreef wat arrangementen, onder andere voor Stan Kenton. In die tijd wilde Dick Bock een uitgesproken jazzplatenlabel beginnen, Pacific Jazz. Een kennis van hem, opnametechnicus Phil Turetsky, had in zijn bungalow in Laurel Canyon ook een studiootje. En daar werd op 10 juni 1952 de eerste Mulligan-opname gemaakt. Van een trio met bassist Red Mitchell en een plaatselijke schnabbeldrummer, de in 1921 geboren Chico Hamilton. Zij speelden Harold Arlen's nummer Get Happy.

Get Happy. Het Jerry Mulligan trio met bassist Red Mitchell en drummer Chico Hamilton. Voor Pacific Jazz, 10 juni 1952. De maand daarop kwam Mulligan met een kwartet naar Laurel Canyon. Geen drummer, maar Joe Mondragon op bas en Jimmy Rowles piano. Plus een trompetist die Mulligan af en toe op jam sessions was tegengekomen. Chet Baker. Zij spelen van Jerome Kern, She Didn't Say Yes, She Didn't Say No.

van Jerome Kern. She didn't say yes, she didn't say no. Door het Jerry Mulligan Quartet. In de zomer van 1952 kreeg het Red Northern Trio een engagement in The Hague. Op een vrije maandagavond vroeg eigenaar John Bennett aan Mulligan met een kwartet of zoiets te komen spelen. Mulligan koos dus voor Chet Baker, verder een bassist uit de scene daar met de naam Bobby Whitlock, en drummer Chico Hamilton. Geen pianist, want daar was geen ruimte voor. In de Heek kon daar namelijk amper maar 85 mensen. Mulligan moest dus nu wel nadenken over de conceptie van een pianoloos kwartet. Bassist Whitlock werd daardoor erg belangrijk. Hij moest in zijn eentje de harmonische fundering van de ritmesectie neerleggen. Gelukkig had technicus Phil Turetsky niet alleen goede apparatuur, maar hij had ook een oor om de vier instrumenten goed uit te balanceren. Zijn opnamen voor Pacific Jazz waren voor die tijd opzienbarend goed. Op 16 augustus, na 5 maandagavondsessies, wilde Mulligan wel eens opnemen. 2 van de 4 stukken werden uitgebracht op een 78 toerenplaat in de herfst van 1952. Die plaat sloeg wereldwijd als een bom in. Van Bernie Miller, Bernie's Tune.

Bernie's tune was dus van Bernie Miller. Ook het stuk Op de Andere Kant was niet van Mulligan en dat was Lullaby of the Leaves.

Lullaby of the Leaves met Bernice Tune, de eerste plaat van het Jerry Mulligan Quartet. Opgenomen voor Pacific Jazz in Laurel Canyon op 16 augustus 1952 met Chet Baker, trompet, Jerry Mulligan, bariton saxofoon, Bobby Whitlock, bas en Chico Hamilton, drums. En oh ja, de lage C die Mulligan aan het eind van Lullaby of the Leaves speelde, zat niet op de bariton sax toen. Die kreeg hij door een knie voor de beker te houden en het riet heel slap aan te blazen. Pas later werden baritons gemaakt met een stuk langere beker en dus een lage C. Eind augustus, begin september, kreeg het kwartet een engagement in de Black Hawk in San Francisco. Er was geen exclusief contract met Pacific Jazz, zodat daarin een studio van Fantasy opgenomen kon worden. Twee eigen stukken van Mulligan en twee standards. Als eerste een nummer gemaakt voor discjockey Jimmy Lyons, die later het Monterey Jazz Festival bedacht. Line for Lyons.

Dat was Line for Lions. Dan nu de ballad van Richard Rodgers, die de top van deze sessie zou worden. My Funny Valentine.

Als laatste van Mulligan, Park for Barksdale. Het Jerry Mulligan Quartet met Carson Smith op bas in plaats van Bobby Whitlock. Opgenomen op 2 september 1952 in San Francisco voor Fantasy.

Het stuk Utter Chaos was het enige van de sessie dat niet werd uitgebracht. Op de dubbel CD met de Complete Recordings The Master Takes staat een kort stukje van dat nummer en dat wil ik u niet onthouden.

Ik vertelde al eerder dat Mulligan na zijn aankomst in Californië schnabbelde en wat arrangementen schreef voor hij dat engagement in de Hague kreeg met zijn kwartet. Voor Stan Kenton maakte hij Young Blood, dat Kenton op 10 september 1952 in Chicago voor Capitol opnam. U hoort als solisten Conte Candoli trompet, Richard Kamuka tenorsax en Lee Konitz eveneens op tenorsax in Young Blood.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Deze keer helemaal gewijd aan Jerry Mulligan, althans zijn vroege jaren. Tot slot nog een citaat van Peter Gordon. The problem with jazz is that it is hidden in plain sight. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij